0: ChatGPT?
1: Ja.
0: Bestaat er een jeans die altijd goed zit, comfortabel is en die ik over 10 jaar nog kan aandoen?
1: Ja hoor, de 7 for all mankind. Duurzaam, tijdloos en stijlvol.
0: Oh wauw,

0: Koop ik die?
1: Dicht bij jou heb je Dolce Donna, de enige winkel in de buurt waar je Seven for All Mankind kan kopen.
2: Dolce Donna, fashion en lingerie. Tijdloze comfort jeans. Over Manus in Capelle.
3: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
4: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
3: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
5: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 6 uur.
6: Goedemorgen. De Nederlandse Masa Dolnor heeft zeker 199 kinderen verwekt. Dat schrijft hij zelf in een brief. Dat zijn er dus een pak meer dan de 121 waarvan er eerst sprake was. 11 kinderen zouden in ons land geboren zijn. In een brief schrijft de man ook dat hij spijt heeft en dat hij niet eerlijk is geweest over de omvang van zijn donaties. En dat hij nu ook zal stoppen met doneren. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten onderzoekt intussen of de man ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. De dodentol na de zware overstromingen in Nepal en Tibet blijft oplopen. Er zijn nu al 691 lichamen geborgen. Het gaat om 16 doden in Tibet en 675 in Nepal. In totaal zijn er ook nog zo'n 3000 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Er zijn al dagenlang reddingsacties aan de gang. Er is nu ook hulp daarbij van India en China. Ook de VS gaat hulp bieden. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de regering 3,6 miljoen dollar heeft vrijgemaakt voor noodhulp. Tennis dan. Elise Mertens heeft het toernooi van Monterrey in Mexico net niet kunnen winnen. Ze verloor de finale van de Française Diane Paris. Het werd 6-4, 0-6 en 6-3. Het toernooi in Mexico was voor Mertens een voorbereiding op de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Dat begint trouwens vandaag. En in ons voetbal is Charleroi voorlopig alleen leider. Het ging met 1-3 winnen in Kortrijk en pakt voorlopig als enige 12 punten op 12. Kortrijk heeft nog geen punten, net als OH Leuven. Dat verloor met 1-2 van Standaard en dat springt dan weer naar de derde plaats. Lommel ging met 0-1 winnen bij Cercle Brugge en pakt nu knap 7 op 12. Cercle blijft op 2 punten steken. Bewolkt, maar soms ook zon. Vooral in het westen is er nog kans op een bui, maxima tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is ook kans op onweer. Dinsdag en woensdag dan wisselend bewolkt, maar meestal droog en rond 20 graden.
5: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: barbecue gepland, maar het weer denkt er anders over. Geen probleem, we schakelen gewoon over op plan B. Met het barbecuevlees van Keurslager De Mulder tover je die zomerse smaken zo in je keuken. Grillpan aan en genieten maar. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Raschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Ook in het Kattendijkdok in Antwerpen is blauwalg aangetroffen. Daardoor zijn dit weekend alle activiteiten waarbij deelnemers in contact komen met het water verboden. Het Belgisch kampioenschap Stand-up Paddle, dat er tijdens Eilandje in beweging zou plaatsvinden, is afgelast. Ook initiaties en andere activiteiten op het water kunnen dus niet doorgaan. Eerder werd ook in het nabijgelegen Bonaparte-dok aan het Mas in Antwerpen opnieuw blauwalg vastgesteld. De randactiviteiten van Eilandje in beweging gaan wel door. Zo staan er dit weekend nog verschillende concerten en ook een circusvoorstelling op het programma. Tennisclub Rukkeveld in Deurne wil een deel van zijn terreinen overdekken om ook tijdens de wintermaanden te kunnen tennissen. De club ligt midden in het provinciaal domein Rivierenhof en beschikt over 12 tennisvelden. Het Antwerpse provinciebestuur wil echter geen permanente overkapping toestaan, omdat het open en groene karakter van het Rivierenhof behouden moet blijven. Het park heeft naast een recreatieve ook een belangrijke landschappelijke en ecologische functie. Tennisclub Rukkeveld hoopt daarom op een compromis. De club denkt daarbij aan opblaasbare tennishallen die tijdens de winter over enkele terreinen kunnen worden geplaatst en daarna weer volledig kunnen verdwijnen. Café Las Vegas aan de Gietschotenlei in Deurne is donderdag door de Antwerpse politie verzegeld. Politie controleerde de zaken na verschillende meldingen van overlast en stelde een hele reeks inbreuken vast. Zo werden cannabis en hash aangetroffen en werden ook zonder vergunning sisha aangeboden. Ook zijn er aanwijzingen dat er werd gegokt. Vooral de brandveiligheid bleek ook problematisch te zijn in de zaak. Elektriciteitsdraden waren niet conform aangebracht en stopcontacten hingen uit de muur. Daarnaast werden ook het rookverbod en de camerawetgeving overtreden en waren er problemen met hygiëne. Een aanwezige in de zaak verbleef bovendien illegaal in het land. Politie stelde meerdere processen verbaal op en liet het café daarmee verzegelen.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Onze jongens zijn verzot op de sandwiches van Manus.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus in Braschaat, Kapellen en Stabroek. In

0: goed zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Brasschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
1: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
2: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 7 uur.
3: Goedemorgen. De Nederlandse massadonor heeft zeker 199 kinderen verwekt. Dat schrijft hij zelf in een brief. Dat zijn er dus een pak meer dan de 121 kinderen waarvan er eerst sprake was. 11 kinderen zouden in ons land geboren zijn. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten onderzoekt intussen of de man ook effectief in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. Anne Eekhout.
4: Wij hebben al contact opgenomen met de Nederlandse bevoegde autoriteiten om te zien welke informatie er allemaal beschikbaar is. Als er bijkomend onderzoek moet gestart worden binnen de Belgische fertiliteitscentra, dan hebben we ook meer concrete gegevens nodig. Onder meer de juiste identiteit van deze persoon. Deze informatie is ondertussen allemaal opgevraagd, want we willen zo snel mogelijk duidelijkheid kunnen hebben.
3: De man schreef in zijn brief ook nog dat hij spijt heeft en dat hij nu stopt met doneren en hulp zal zoeken. De dodentol na de zware overstromingen in Nepal en Tibet blijft maar oplopen. Er zijn nu al 750 lichamen geborgen. In totaal zijn er ook nog meer dan 3000 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Er zijn al dagenlang reddingsacties aan de gang. Er is intussen ook hulp daarbij van India en China. En de Amerikaanse regering maakt intussen ook $3,6 miljoen vrij voor noodhulp. Tennis dan. Elise Mertens heeft het toernooi van Monterrey in Mexico net niet kunnen winnen. Ze verloor in de finale van de Française Diane Paris. Het werd 6-4, 0-6 en 6-3. En in ons voetbal heeft Lommel gisteravond gewonnen van Cercle Brugge met 0-1. Standaar won dan weer van OH Leuven met 1-2. Standaar springt zo naar de 3e plaats in de stand. Eerder op de avond klopte Charleroi Kortrijk met 1-3. Charleroi pakt zo als enige 12 op 12 punten en is daarmee alleen leider. Bewolkt, maar ook soms zon. Vooral in het westen is er ook kans op een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is ook kans op onweer dan. Dinsdag en woensdag wisselen bewolkt, maar meestal droog en rond 20 graden.
2: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: know I love you. I just want you to know our love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Zometeen. Het nieuws van bij ons op de radio van bij ons.

0: Keurslager De Mulder in Brasschaat laten we de tijd zijn werk doen. Ons dry-aged beef rijpt wekenlang aan het bot voor een intense smaak en boterzacht vlees. Geen gewone steak, maar een unieke beleving op je bord. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Café Las Vegas aan de Gietschotenlijn Deurne is donderdag door de Antwerpse politie verzegeld. Politie controleerde de zaken na verschillende meldingen van overlast en stelde een hele reeks inbreuken vast. Zo werden cannabis en hash aangetroffen en werden ook zonder vergunning sisha aangeboden. Ook zijn er aanwijzingen dat er werd gegokt. Vooral de brandveiligheid bleek ook problematisch te zijn in de zaak. Elektriciteitsdraden waren niet conform aangebracht en stopcontacten hingen uit de muur. Daarnaast werden ook het rookverbod en de camerawetgeving overtreden en waren er problemen met hygiëne. Een aanwezige in de zaak verbleef bovendien illegaal in het land. Politie stelde meerdere processen verbaal op en liet het café daarmee verzegelen. Tennisclub Rukkeveld in Deurne wil een deel van zijn terreinen overdekken om ook tijdens de wintermaanden te kunnen tennissen. De club ligt midden in het provinciaal domein Rivierenhof en beschikt over 12 tennisvelden. Het Antwerpse provinciebestuur wil echter geen permanente overkapping toestaan, omdat het open en groene karakter van het Rivierenhof behouden moet blijven. Het park heeft naast een recreatieve ook een belangrijke landschappelijke en ecologische functie. Tennisclub Rukkeveld hoopt daarom op een compromis. De club denkt daarbij aan opblaasbare tennishallen die tijdens de winter over enkele terreinen kunnen worden geplaatst en daarna weer volledig kunnen verdwijnen. In Schoten zijn de verkeerslichten aan het kruispunt met de Edouard-Steurstraat, met de Kruiningenstraat in de Deuzeltlaan defect. De lichten staan momenteel op knipperstand. De technische ploeg is al ter plaatse geweest, maar kon het probleem niet meteen oplossen. De oorzaak wordt de komende dagen nu verder onderzocht. Zolang die verkeerslichten daar niet werken, geldt de voorrangsregeling die met verkeersborden wordt aangegeven. De gemeente Schoten vraagt bestuurders om extra voorzichtig te zijn en hun snelheid aan te passen bij het naderen van het kruispunt.
3: Vernieuwen van je dakgoten? A. Michielse en Zonen plaatst zowel kleine als grote. Kijk op michielse.be. A. Michielse en Zonen. Uw dak, sinds 1938, ons vak.
1: Terug naar de muziek. Met minimaal 25.

0: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 14 en 16 september. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekere naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
1: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 8 uur.
2: Goedemorgen. Het donorschandaal in Nederland is nog groter dan gedacht. De massadonor zou zeker 199 kinderen hebben verwekt. Dat schrijft hij zelf in een brief. Gisteren was er nog sprake van 121 kinderen. En 11 van hen zouden in ons land zijn geboren. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten onderzoekt intussen of de man ook effectief in Belgische klinieken heeft gedoneerd. Ann Eekhout.
3: We hebben al contact opgenomen met de Nederlandse bevoegde autoriteiten om te zien welke informatie er allemaal beschikbaar is. Als er bijkomend onderzoek moet gestart worden binnen de Belgische fertiliteitscentra, dan hebben we ook meer concrete gegevens nodig. Onder meer de juiste identiteit van deze persoon. Deze informatie is ondertussen allemaal opgevraagd, want we willen zo snel mogelijk duidelijkheid kunnen hebben.
2: De man schreef in zijn brief ook nog dat hij spijt heeft dat hij had gelogen en dat hij nu ook stopt met doneren en hulp zal zoeken. Steeds meer scholen kiezen voor een klashond. Dat blijkt uit een bevraging bij bijna 200 scholen in het buitengewoon onderwijs door Vlaams parlementslid voor Vooruit Gianna Werbroek. Heel wat schooldirecteurs zitten met veel vragen over die klashonden. Gianna Werbroek.
4: Ze hebben eigenlijk ook wel al bewezen dat ze echt wel een meerwaarde hebben voor de ontwikkeling van onze kinderen en jongeren. Maar natuurlijk, dat is niet zonder gevaar. En ik zou het daarom fijn vinden mochten we vanuit de overheid een kader ontwikkelen. En een belangrijke voorwaarde daarbij is dat de honden die worden ingezet, dat die daarvoor erkend worden. En dat het baasje of de begeleider uiteraard ook een opleiding daarvoor zou volgen.
2: Ook verzekeringen en aansprakelijkheid moeten dan worden opgenomen in dat kader. In het noorden van Zwitserland zijn meerdere gewonden gevallen bij een schietincident, dat zegt de lokale politie. Hoeveel gewonden er precies zijn, is niet duidelijk. De schietpartij gebeurde volgens lokale media op een ravefestival rond 2:30 vannacht. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De politie vraagt mensen ook nog om de omgeving te vermijden. Mogelijk zijn de daders nog op de vlucht. De dodentol na de zware overstromingen in Nepal en Tibet blijft oplopen. Er zijn nu al 750 lichamen geborgen. In totaal zijn er ook nog meer dan 3000 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Er zijn al dagenlang reddingsacties aan de gang. Er is nu ook hulp daarbij van India en China. En de Amerikaanse regering maakt intussen ook $3,6 miljoen vrij voor noodhulp. En in ons voetbal heeft Lommel gisteravond gewonnen van Cercle Brugge met 0-1. Standaar won dan weer van OH Leuven met 1-2. Standaar springt zo naar de 3e plaats in de stand. Eerder op de avond klopte Charleroi Kortrijk met 1-3. Charleroi pakt zo als enige 12 op 12 punten en is daarmee alleen leider. Bewolkt, maar soms ook zon. Vooral in het westen is er kans op een bui, maximaal tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is ook kans op onweer dan. Dinsdag en woensdag dan wisselend bewolkt, maar meestal droog en rond 20 graden.
1: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: barbecue gepland, maar het weer denkt er anders over. Geen probleem, we schakelen gewoon over op plan B. Met het barbecuevlees van Keurslager De Mulder tover je die zomerse smaken zo in je keuken. Grillpan aan en genieten maar. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Laschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Politie zonder grens zal tijdens de eerste week van het nieuwe schooljaar extra aanwezig zijn in de omgeving van de scholen. Inspecteurs controleren onder meer de fietsstraten en schoolstraten en houden het verkeersgedrag aan de schoolpoort in de gaten. Politie patrouilleert daarbij ook met voertuigen, maar ook te voet en met de fiets. Zo willen de inspecteurs zichtbaar en aanspreekbaar zijn voor de leerlingen, de ouders en het schoolpersoneel. Controles richten zich vooral op situaties die kinderen, fietsers en andere kwetsbare weggebruikers in gevaar kunnen brengen. De nieuwe fiets- en voetgangersbrug in Weinigem ondergaat op dinsdag 8 september verschillende trillingstesten. De Vlaamse Waterweg onderzoekt hoe de brug reageert wanneer fietsers en voetgangers er gebruik van maken. Ook wordt nagegaan of de oversteek voldoende comfortabel is. Het testen vindt plaats van 9 tot 15 uur, dus op dinsdag 8 september. De brug blijft al toegankelijk, maar wordt tijdens die testen telkens ongeveer een kwartiertje afgesloten. Fietsers en voetgangers moeten dus rekening houden met enkele korte onderbrekingen. Woonzorgcentrum Regatta aan de Blansevloerlaan op Antwerpen-Linkeroever bestaat 10 jaar. Het wordt op zaterdag 19 september gevierd met een rommelmarkt in de tuin van het woonzorgcentrum. Bezoekers kunnen van 9 tot 17 uur daar gratis terecht. Wie zelf spullen wil verkopen, kan voor 10 euro een standplaats reserveren. Inschrijven daarvoor kan aan het onthaal van Regatta. Tijdens de rommelmarkt is ook het Grand Café van het woonzorgcentrum geopend.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Ons zondagontbijt, dat komt altijd van bij Manus.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus, in Braschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Zeg ChatGPT.
1: Ja?
0: Mijn favoriete winkel in Antwerpen is Too. Waar kan ik nu nog Patricia Pepe kopen?
1: Dat is al opgelost. Bij Dolce Donna kan je altijd de nieuwste collecties shoppen.
0: Ah, oh, dankjewel. Dat is dan mijn nieuw favoriete adres.
1: Weet je wat Dolce Donna tot ieders favoriet maakt? Ze hebben nog andere topmerken zoals Twinset, Lise Charmel, Obade, Chantelle en nog zoveel meer. En je kan er meteen matching lingerie bij kopen.
2: Maar één adres. Dorpstraat 49 in Capelle. Jouw favoriet, Dolce Donna.
3: Weet je wanneer een job echt goed zit? Als je elke ochtend met goesting vertrekt. Bij Comfort Home werk je dicht bij huis, verdien je meer dan elders en staan je kantoorcollega's altijd voor je klaar. Zin in een warme job? Comfort Home. Solliciteer vandaag via comforthome.be.
4: Vergeef me, heilige vader, want ik heb gezondigd.
5: Vertel, mijn zoon. Was het de drank?
4: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
5: Begrijpelijk. Bid 10 weesge groetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
6: Halleluja, de verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang en vloerbekleding.
7: Bekeer u voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
8: Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
9: Op zondag 20 september organiseert de Lions Club voor de tweede keer in Brasschaat een eendjesrace. Duizenden badeendjes racen op de vijver aan het boothuisje ten voordele van Villa Max VZW. En ook jij kan deelnemen. Adopteer jouw eendjes met een uniek nummer voor slechts €5 per stuk. Online of via een adoptiepunt. Op 20 september vanaf 3 uur 's middags vertrekken ze samen al zwemmend naar de overwinning. Komt jouw badeendje als een van de eerste over de streep? Dan win je misschien een auto of een andere waardevolle prijs. Iedereen is welkom aan het boothuisje in het park van Brasschaat. Lees er alles over op eendjesrace.be in samenwerking met Radio Park.
10: Amai, ma, een nieuw chacoche?
11: Ja, weet je nog die juwelen van de bommen? En wel, die heb ik verkocht.
10: Die ringetjes met die steentjes?
11: Juist. Nou ja, die ik al eens voor zo'n etalage van een opkoper gestom. Maar ik vertrouwde dat niet. Dan hoorde ik van Robert de expert. Die bezit de juwelen en zei dan hoeveel dat ze waard zijn.
10: En wat kost dat?
11: Niks.
10: Oh, niks.
11: Echt niks? Maar altijd eerst bellen. Op de 03-226-93-93.
12: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 9 uur.
13: Goedemorgen. Bij een schietincident in het noorden van Zwitserland is 1 dode gevallen. Er raakten ook 5 mensen gewond. Het gebeurde rond 2:30 vannacht op een technofeest op zo'n 30 kilometer ten westen van Zürich. De politie is nu volop op zoek naar de dader of daders. Over het motief is ook nog niets bekend. In het noordwesten van Rusland is er brand uitgebroken in een olieraffinaderij na een Oekraïnse drone-aanval. Dat melden lokale autoriteiten. Er zijn

0: Voorlopig geen gewonden. Rusland zou er meer dan 40 Oekraïnse drones hebben neergehaald. In Oekraïne kwamen gisteren nog meer dan 37 mensen om bij een Russische aanval op een magazijn waar munitie lag opgeslagen. Steeds meer scholen hier kiezen voor een klashond. Dat blijkt uit een bevraging bij bijna 200 scholen in het buitengewoon onderwijs door Vlaams parlementslid voor Vooruit Janna Werkbroek. Heel wat schooldirecteurs zitten met veel vragen over klashonden. Janna Werkbroek.
1: Ze hebben eigenlijk ook wel al bewezen dat ze echt wel een meerwaarde hebben voor de ontwikkeling van onze kinderen en jongeren. Maar natuurlijk, dat is niet zonder gevaar. En ik zou het daarom fijn vinden mochten we vanuit de overheid een kader ontwikkelen. En een belangrijke voorwaarde daarbij is dat de honden die worden ingezet, dat die daarvoor erkend worden en dat het baasje of de begeleider uiteraard ook een opleiding daarvoor zou volgen.
0: En ook verzekeringen en aansprakelijkheid moeten in dat kader worden opgenomen. In Antwerpen is gisteravond de nieuwe Mr. Gay verkozen. Het is Ben Schelen geworden. Hij is 32, komt uit Pelt in Limburg. Zijn ouders hebben er een melkveebedrijf. Zelf werkt hij als bankier. En ook premier Bart De Wever was bij de prijsuitreiking. Hij benadrukt het belang van de LGBTQI+-rechten.
2: Ik heb tijdens mijn leven, ben 55, gay rights en aanvaarding van gay en anders zijn enorm zien vooruitgaan in de samenleving. Maar de jongste jaren merk ik ook, er zijn tegenstromen, religieus, cultureel. Het is belangrijk dat je dan laat zien als eerste minister of als burgemeester waar we staan, waar de mainstream staat. En dat is ook een uitnodiging aan iedereen in onze gemeenschap om toch in die richting te blijven verder gaan.
0: En er is gisteravond ook gevoetbald. Lommel ging winnen bij Cercle Brugge. Het werd daar 0-1. Standaard won dan weer van OH Leuven met 1-2. Standaard springt zo naar de derde plaats in de stand. Eerder op de avond klopte Charleroi Kortrijk al met 1-3. Charleroi pakt zoals enige 12 op 12 punten en staat daarmee alleen aan de leiding. Bewolkt, maar soms ook zon. Vooral in het westen is er kans op een bui, maxima tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is dan ook wat kans op onweer. Dinsdag en woensdag dan wisselend bewolkt, maar meestal droog en rond 20 graden.
3: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Back to School. Met een goed gevulde brooddoos. Bij Keurslager de Mulder vind je heerlijk beleg en charcuterie boordevol smaak, waar zelfs de grootste speelvogel even voor gaat zitten. Keurslager de Mulder, op de Bredabaan in Centrum Braschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Ook in het Kattendijkdok in Antwerpen is blauwalg aangetroffen. Daardoor zijn dit weekend alle activiteiten waarbij deelnemers in contact komen met het water verboden. Het Belgisch kampioenschap Stand-up Paddle, dat er tijdens Eilandje in beweging zal plaatsvinden, is afgelast. Ook initiaties en andere activiteiten op het water kunnen dus niet doorgaan. Eerder werd ook in het nabijgelegen Bonaparte-dok aan het Mas in Antwerpen opnieuw blauwalg vastgesteld. De randactiviteiten van Eilandje in beweging gaan wel door. Zo staan er dit weekend nog verschillende concerten en ook een circusvoorstelling op het programma. Café Las Vegas aan de Gietschotenlijn Deurne is donderdag door de Antwerpse politie verzegeld. Politie controleerde de zaken na verschillende meldingen van overlast en stelde een hele reeks inbreuken vast. Zo werden cannabis en hash aangetroffen en werden ook zonder vergunning sisha aangeboden. Ook zijn er aanwijzingen dat er werd gegokt. Vooral de brandveiligheid bleek ook problematisch te zijn in de zaak. Elektriciteitsdraden waren niet conform aangebracht en stopcontacten hingen uit de muur. Daarnaast werden ook het rookverbod en de camerawetgeving overtreden en waren er problemen met hygiëne. Een aanwezige in de zaak verbleef bovendien illegaal in het land. Politie stelde meerdere processen verbaal op en liet het café daarmee verzegelen. In Schoten zijn de verkeerslichten aan het kruispunt met de Edouard-Steurstraat, met de Kruiningenstraat in de Deuzeltlaan defect. De lichten staan momenteel op knipperstand. De technische ploeg is al ter plaatse geweest, maar kon het probleem niet meteen oplossen. De oorzaak wordt de komende dagen nu verder onderzocht. Zolang die verkeerslichten daar niet werken, geldt de voorrangsregeling die met verkeersborden wordt aangegeven. De gemeente Schoten vraagt bestuurders om extra voorzichtig te zijn en hun snelheid aan te passen bij het naderen van het kruispunt.
3: Je gevel laten bekleden? Met A. Michielse en Zonen ben je 100% tevreden. Kijk op michielse.be. A. Michielse en Zonen. Uw dak, sinds 1938, ons vak.

0: Een mooie tuin begint met een goed plan en een partner die je kan vertrouwen. Bij Green Quality begeleiden we je, van ontwerp tot aanleg of onderhoud. Met ervaring, vakmanschap en oog voor detail creëren we buitenruimtes waar je jarenlang van geniet. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
1: Mijn maat die zei tegen mij, is die van Ellen al gedekt? Ik heb die een daar direct een blauw oog verkocht. Hè? En dan blijkt dat hij het over verzekeringen had. Ha, hij zei, bel maar naar de Leo van Victoria. Die komt dat thuis allemaal uitleggen. Dat is een gerief, zo'n Leo.
2: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
3: Mis het niet. De 38e Mariaburgse feesten. Vrijdag 25 september is er de gezellige quiz in dienstencentrum Antwerpia. En zondag 27 september is het feest rond de kerk van Mariaburg. Met rommelmarkt, optredens, kinderanimatie, lekker eten en drinken en veel meer. Kijk op mariaburgsefeesten.be met de steun van Radio Park.
4: Dit is Park met nu het nieuws en weer van 10 uur.
5: Goedemorgen. In het noorden van Zwitserland is de politie nog altijd op zoek naar de dader van de schietpartij op een technofeest vannacht, op zo'n 30 kilometer van Zürich. Ook over een motief is nog niets bekend. Bij die schietpartij viel 1 dode en vielen ook 5 gewonden. Op het Franse eiland Corsica woedt sinds gisterenmiddag een grote natuurbrand. Dat laat de brandweer daar weten. Intussen is al zeker 130 hectare natuur verwoest.

0: brandweer is massaal aanwezig en bleef ook 's nachts verder blussen. Er zijn ook blusvliegtuigen ingezet. Donderdag brak er ook al brand uit op Corsica. Toen werd zo'n 60 hectare natuur verwoest. CD&V wil extra investeren in infrastructuur voor jeugdwielrennen. Dat zegt Vlaams parlementslid Gilles Bultink in De Zondag. Het aantal wedstrijden voor jeugdrenners daalt elk jaar. En onlangs besliste de Vlaamse overheid om geen geld meer te geven aan de opleidingsploeg Flanders Balwaze. Het gaat om bijna 2 miljoen euro. Dat geld wil Bultink nu gebruiken voor betere voorzieningen.
1: We horen allerlei signalen dat de bestaande infrastructuur, de outdoor wielerpistes die er nog een aantal zijn in Vlaanderen, dat de meeste daarvan in niet zo'n goede staat zijn. Daarnaast kijken we ook naar Nederland, waar afgesloten parken, wielerparken zijn, waar dat in alle veiligheidstrainingen op kunnen plaatsvinden. En we vinden dat Vlaanderen ook diezelfde weg op moet gaan met die middelen.
0: Bewolkt, maar soms ook zon. Vooral in het westen is er kans op een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is dan ook kans op onweer. Dinsdag en woensdag dan wisselend bewolkt, maar meestal droog en rond 20 graden.
2: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Back to School. Met een goed gevulde brooddoos. Bij Keurslager de Mulder vind je heerlijk beleg en charcuterie boordevol smaak, waar zelfs de grootste speelvogel even voor gaat zitten. Keurslager de Mulder, op de Bredabaan in Centrum Braschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Antwerpse politie gaat actief op zoek naar nieuwe medewerkers om de uitstroom binnen het korps te gaan opvangen. Daarvoor opende zaterdag aan de Tavernier Kaai op het eilandje een nieuw recruteringskantoor, namelijk JobUp. Kandidaten kunnen er zonder afspraak binnenlopen met vragen over vacatures, selectieproeven, opleidingen en het dagelijks politiewerk. Politie zoekt namelijk mensen voor heel uiteenlopende functies, van inspecteurs en hondentrainers tot IT-specialisten. Volgens Antwerps burgemeester Els van Doesburg biedt een groot korps als Antwerpen veel mogelijkheden om tijdens je loopbaan van functie te veranderen. Met de JobUp wil de politie kandidaten persoonlijker gaan begeleiden en hen een realistisch beeld geven van een carrière bij de Antwerpse politie. Dit weekend rijden er geen treinen tussen Antwerpen, Noorderdokken en Essen en dat door werken aan spoorlijn 12. Ook in het weekend van 12 en 13 september wordt het treinverkeer op dit traject onderbroken. De NMBS zet vervangbussen in. In Capelle kunnen reizigers opstappen aan de halte Capellendorp. Op 12 en 13 september voert Infrabel ook groen onderhoud uit langs de spoorlijn in Capelle. Het gebeurt ter hoogte van de Koraalstraat, het Kleinheike en de Frans de Peuterstraat. Telkens van 6 uur in de ochtend tot 2 uur 's middags. Omwonenden moeten daarbij rekening houden met mogelijke geluidshinder. Op zondag 6 september vindt in Ekeren Centrum opnieuw een van de grootste rommelmarkten van Vlaanderen plaats. De rommelmarkt van Eva Centrum loopt vanaf 9 uur en dat door maar liefst 7 straten. Het parcours gaat langs de Kattenberg, de Oderseweg, de Patronaatstraat, de Schutstraat, de Frans-Leenaardstraat, de Molenstraat en de Molenaarstraat. Bezoekers vinden er vooral tweedehandspullen, snuisterijen en allerlei hebbedingetjes, maar ook eet- en drankstandjes. Ook het Eva Centrum zelf is aanwezig met informatie over zijn werking en activiteiten. Wie nog een standplaats wil reserveren, kan daarvoor contact opnemen met de organisatie.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Elk uur vers gebakken pistolets in het weekend, daarvoor schuif ik graag aan bij Manus.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus in Braschaat, Capellen en Stabroek. In Capellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relax in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel!
1: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 14 en 16 september. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
2: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
3: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta, als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
4: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
5: Leuk, hè, die zon. Maar soms mag het toch wat minder.
3: PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in zonwering. Van screens en zonnetenten tot terrasoverkappingen. PNM plaatst, maar herstelt ook alle merken. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
6: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 11 uur.
7: Goedemorgen. In de Brusselse

0: gemeente Koekelberg is gisteravond een gewonde gevallen bij een steekpartij. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde vlakbij een park waar een festival aan de gang was. Het slachtoffer kreeg ruzie met een andere persoon. Die had een mes bij en stak meerdere keren. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog altijd spoorloos. Nog in Brussel, in Schaarbeek, zijn afgelopen nacht 2 auto's uitgebrand. Dat bevestigt de brandweer. Daarbij raakte ook een buurtbewoner licht gewond. De gevels van 2 huizen zijn ook beschadigd. En door de rook moesten ook verschillende buurtbewoners geëvacueerd worden. De oorzaak van de brand is nog altijd niet duidelijk. IJsland start geen gesprekken met de Europese Unie over mogelijke toetreding. Dat zegt de IJslandse openbare omroep. Daar werd gisteren een referendum over georganiseerd. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar meer dan 52% stemde tegen toetredingsgesprekken met de EU. En dat verschil is volgens de openbare omroep te groot om nog ingehaald te worden door de voorstanders. Het definitieve resultaat wordt later vandaag verwacht. En Elise Mertens behoort opnieuw tot de beste 20 tennisters van de wereld. In de WTA-ranking stijgt ze van de 24ste naar de 20ste plaats. Bij de mannen staan een aantal landgenoten nu erg dicht bij elkaar op de wereldranking. Alexander Bloks is de beste Belg op een 34ste plaats. Sisu Bergs volgt op plek 37. En Raphaël Collignon staat 38ste. Bewolkt, maar soms ook zon. Vooral in het westen is er kans op een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is dan ook kans op onweer. Dinsdag en woensdag dan wisselend bewolkt, maar meestal droog en rond 20 graden.
1: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Op zoek naar culinaire inspiratie voor vanavond? Bij Keurslager De Mulder helpen we je graag op weg. Ontdek meer dan 100 heerlijke recepten op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: In Brasschaat vond zaterdag de 13e editie van het festival The Day Before Tomorrow plaats. Zo'n 10.000 tickets waren vooraf al verkocht, maar het regenachtige weer had een impact op de verdere ticketverkoop. Het zei ook Wim van de organisatie.
3: De opkomst ligt iets lager dan vorig jaar, maar waar wij meestal met dit type mid-size evenement toch wel mikken op nog een stevige verkoop de dag zelf, ja, dan moet ik u niks wijsmaken dat de regen van vandaag daar wel wat roet in het eten strooit.
4: Je zei me net dat je zo meteen ook nog een veiligheidscheck hebt. Wat houdt dat in?
3: Goh, wij zitten eigenlijk op regelmatige basis samen met de overheid. Dus politie, brandweer, bestuur, medische diensten. Waar dat we eigenlijk een infodeling doen tussen wat er binnen de perimeter van het evenement gebeurt en wat er daar buiten gebeurt. Zodat we van elkaar op de hoogte zijn. Dat we voorbereid zijn op eender welk incident of scenario dat zou kunnen volgen. Maar die samenwerking die loopt eigenlijk heel erg vlot. Het is een professionele gemeente. Wij proberen het professioneel aan te pakken. En de 13e editie. Het is een ongeluksgetal voor wat het weer betreft. Maar we merken wel dat zowel gemeente Brasschaat als wij elk jaar stappen zetten naar een steeds betere editie op dat vlak.
4: Nog een laatste vraag. Ik weet dat jullie er al jaren van dromen om 2 dagen festival te kunnen doen. Ja, je voelt mij al komen. Denk je dat dat er ooit in zit? Want de gemeente is niet zo happig, hè?
3: Ik weet niet of dat de gemeente niet happig is. Ik weet wel dat er zijn heel veel ideeën. Zowel langs onze kant als langs de kant van de gemeente. En wij hopen dat die op een bepaalde dag dat die ideeën matchen en dat we iets moois kunnen maken.
4: Ik kan me wel voorstellen, als je zo'n dure productie neerzet, dat het wel zou lonen om dat 2 dagen te kunnen gebruiken. Hè?
3: Ja, sowieso. Ik denk eender waar, als je je productiekost door meerdere dagen kunt delen, dat is positief. Dat opent andere mogelijkheden, maar stap voor stap. Wij zijn ook realist, wij zijn hele harde dromers, maar wij zijn ook realistisch. En laat ons samen naar elkaar toe groeien en zien hoe of wat en welke invulling we eventueel aan een eventuele tweede dag zouden kunnen geven.
2: Op de Bredabaan in Brasschaat is zaterdagavond een verkeersongeval gebeurd. De hulpdiensten kregen rond 11:30 s'avonds een oproep voor een botsing. Brandweer Zone Rand kwam ter plaatse en moest de slachtoffers uit het voertuig bevrijden. 2 mensen werden na het ongeval overgebracht naar het ziekenhuis. Over de toestand is voorlopig nog niets bekend. Ook de precieze omstandigheden en de oorzaak van het ongeval worden natuurlijk verder onderzocht. Antwerpse politie heeft in Merksem een vrouw zonder rijbewijs uit het verkeer gehaald. Ze viel tijdens de controle aan de brug van de Azijn op, omdat ze moeilijk kon vertrekken in de file. De vrouw bleek sinds oktober vorig jaar geen rijbewijs meer te hebben en had haar nichtje bij zich in de auto. Parket liet de wagen takelen. Tijdens dezelfde verkeersactie nam de politie ook nog 2 opgedreven bromfietsen, een illegale fatbike en 4 te zware e-steps in beslag. 4 andere bestuurders kregen ook een boete omdat ze over een witte doorlopende lijn reden.
5: Je dak ontmossen, snel en professioneel? Voor A. Michielsen en Zonen is niks te veel. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak, sinds 1938, ons vak.

0: Zeg ChatGPT.
1: Ja?
0: Stel nu hypothetisch. Ik zou naar een parenclub willen gaan.
1: Hypothetisch?
0: Allee ja, wat moet ik dan aandoen?
1: Dan wil je iets unieks.
0: Mm-hmm.
1: Dolce Donna heeft lingerie die opvalt en die je niet op internet kan kopen. Zo loop je niet hetzelfde gekleed als al die anderen.
0: Perfect. Hou dat toch maar even onder ons, hè?
2: Dolce Donna, fashion en lingerie. Ook voor activiteiten die je liever niet aan je moeder uitlegt.
3: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 12 uur.
4: Goedemiddag. In de Brusselse gemeente Koekelberg is gisteravond een gewonde gevallen bij een steekpartij. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde vlakbij een park waar een festival aan de gang was. Het slachtoffer kreeg ruzie met een andere persoon en die had een mes bij en stak meerdere keren. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog altijd spoorloos. Nog in Brussel, in Schaarbeek, zijn afgelopen nacht twee auto's uitgebrand. Dat bevestigt de brandweer. Daarbij raakte ook een buurtbewoner lichtgewond. De gevels van twee huizen zijn ook beschadigd. Door de rook moesten ook verschillende buurtbewoners geëvacueerd worden. De oorzaak van de brand is nog altijd niet duidelijk. In de buurt van Lelystad, in het noorden van Nederland, zijn zeker drie mensen omgekomen bij een zwaar verkeersongeval, dat zegt de politie. Er waren zeker drie auto's bij betrokken. Twee daarvan zouden frontaal op elkaar zijn gebotst. In totaal zaten er acht mensen in die auto's. Drie van hen overleefden de klap dus niet. Over de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Ook de oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk. Het is nu officieel. IJsland gaat geen gesprekken met de Europese Unie heropstarten over mogelijke toetreding. Daar werd gisteren een referendum over georganiseerd. En de resultaten zijn nu ook bekend. 52,8% van de IJslanders stemde tegen toetredingsgesprekken en 47,2% stemde voor. Sinds vorig jaar hebben een kwart minder leerkrachten een lerarenkaart. Het komt door de digitalisering van de kaarten. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Loes van Dromme heeft opgevraagd. Met zo'n lerarenkaart krijgen leerkrachten korting bij onder meer bioscopen en musea. En dat zorgt ook voor voordelen in de klas, zegt Loes van Dromme.
5: Ik denk dat we willen dat onze leerkrachten net de wereld ook binnenbrengen in de klas voor onze leerlingen of ervaringen opdoen. Dus ik denk dat we er alles moeten aan doen om die leerkrachten ook te stimuleren. En dat kan via die lerarenkaart. En het is gewoon vreemd dat het digitaal minder wordt geactiveerd dan toen de leerkrachten er nog moesten omgaan in de BIP.
4: Daarom wil Van Dromme nu dat onderwijsminister Demir de lerarenkaart weer meer in de aandacht brengt. Over zo'n twee uur begint ultrasporter Mathieu Bonne in Italië aan een nieuwe recordpoging. Deze keer wil hij de langste afstand afleggen die een mens ooit non-stop in open water heeft gezwommen. Het huidige record staat op 142 kilometer, maar Bonne wil over de 160 kilometer gaan. Hij zou daarvoor bijna drie dagen in het water doorbrengen. Twee maanden geleden pakte hij ook al een wereldrecord door op zeven dagen tijd 362,5 kilometer af te leggen. In het zwembad van Brugge was dat toen. Bewolkt met enkele buien deze namiddag, maar meestal blijft het droog, maxima tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is ook kans op onweer en tot 21 graden dan. De dagen daarna ook nog af en toe buien en rond 20 graden.

0: starter.
1: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Kies bewust voor lokaal. Bij Keurslager De Mulder geloven we in de korte keten. Wij selecteren onze producten op basis van herkomst en duurzaamheid. Zo geniet je van eerlijke, verse kwaliteit van bij ons. Ontdek ons verhaal op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Braschaat.
1: Dit is Park met nu het nieuws van bij ons.
2: In Braschaat vond zaterdag de 13e editie van het festival The Day Before Tomorrow plaats. Zo'n 10.000 tickets waren vooraf al verkocht, maar het regenachtige weer had een impact op de verdere ticketverkoop van de dag. Festivalgangers moesten de regen trotseren in het park van Braschaat. Op de affiche stonden tientallen artiesten en DJ's, onder wie Lil Kleine, Reggie, Victor Verhulst, Used, Mike with a K en ook DJ Frank.
3: Ja, dit festival, The Day Before Tomorrow, dat is gewoon in jouw achtertuin, hè?
4: Letterlijk, hè? En heel plezant. En
3: ben je met de fiets gekomen?
4: Nee. Ik had al een boeking. Ze weet nog een boeking. Dus ik moet nog... Dat is te ver met de fiets. Anders misschien wel, maar het is ook weer voor. Zonde trouwens van dat weer. Maar ja, niks om te doen.
3: Maar, als ik me niet vergis, tijdens jouw set was het wel droog, hè?
4: Het was droog, ja. Ik heb ze zien toestromen en ze hebben goed gezongen en gesprongen. Dus ik ben alweer gelukkig.
3: Hoeveelste keer is dat je hier stond?
4: Ik weet het niet. Ik was er niet bij vanaf dag 1. Een tiende keer of zo, denk ik.
3: Nu, jij speelt heel veel festivals deze zomer.
4: Ja.
3: Speel je dan altijd dezelfde set, zoals vele DJ's dat doen?
4: Er zit altijd wel... Ik steek er elke keer zo wat herkenbare dingen in. Want ik heb soms ik vind dat voor mezelf een probleem. Een luxe probleem. Van als ik bepaalde combinaties niet doe. Bijvoorbeeld, ik stop altijd met From the Left to the Right. En daarnaast speel ik altijd I Will Always Love You van Whitney Houston. Dat is een heel groot contrast. Maar als ik dat niet doe, dan krijg ik echt berichten. Van, hey, zie je ons niet meer graag? Of dit of dat. En zo heb ik x aantal combinaties. Ja, ik kan daar niet zonder. Mensen weten dat. Coolio, Gangsters Paradise is ook zo. Ik heb daar zelf een eigen versie van gemaakt die maal 2 gaat. Dus ik ga van 80 bpm naar 160. Dat moet ik gewoon spelen. Maar dat is in grote lijnen is dat een tussen aanhalingstekens zelfs de zet.
3: Oké. Zeg, de zomer zit er zo wat op. Het weer letterlijk. Hè.
4: Ja.
3: Het is niet geweldig op dit moment. Maar hoe was jouw zomer?
4: Heel leuk. En eigenlijk september is nog leuker. September is eigenlijk juli en augustus samen. De bedrijfsfeesten beginnen allemaal terug. Die doe ik ook. Heel veel trouwfeesten, heel veel verjaardagen. De winterbaars beginnen nu te bellen en te doen. Dus ik ben een van de gelukkigen dat dat eigenlijk een constante is. Dat dat heel leuk is.
3: En als ik me niet vergis, 21 november, Dixies All Night Long.
4: Ja, die komt er ook weer aan. Dat gaan we ook weer doen. Dus,
3: en voor de kids ook?
4: Ja, dat is 26 september, maar die is helaas uitverkocht. Die is al van in januari uitverkocht. Dus en nu gaan we 30 januari gaan we terug in en die zit ook al over de helft. Dus dat is echt een schot in de roos. Voor die kinderen is dat 12 jaar tot 15 en ja, die vinden dat helemaal geweldig.
2: Op de Bredabaan in Braschaat is zaterdagavond een verkeersongeval gebeurd. De hulpdiensten kregen rond 11:30 s'avonds een oproep voor een botsing. Brandweer Zonnerand kwam ter plaatse en moest de slachtoffers uit het voertuig bevrijden. 2 mensen werden na het ongeval overgebracht naar het ziekenhuis. Over de toestand is voorlopig nog niets bekend. Ook de precieze omstandigheden en de oorzaak van het ongeval worden natuurlijk verder onderzocht.
5: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
6: Voor de koffiekoeken van Manus maak ik met plezier een ommetje.
5: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Braschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: goed zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Braschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
1: Op zondag 20 september organiseert de Lions Club voor de tweede keer in Braschaat een eendjesrace. Duizenden badeendjes racen op de vijver aan het boothuisje ten voordele van Villa Max VZW. En ook jij kan deelnemen. Adopteer jouw eendjes met een uniek nummer voor slechts €5 per stuk. Online of via een adoptiepunt. Op 20 september vanaf 3 uur 's middags vertrekken ze samen al zwemmend naar de overwinning. Komt jouw badeendje als een van de eerste over de streep? Dan win je misschien een auto.

0: nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
1: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 14 en 16 september. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
2: Weet je waarom zoveel mensen voor Comfort Home kiezen? Omdat we respect tonen voor klant en huishoudhulp. Dankzij betere loonvoorwaarden en extra ondersteuning blijven onze hulpen gemotiveerd. En zo bouwen wij aan samenwerkingen die jaren meegaan. Comfort Home. Vraag vandaag nog je hulp aan via comforthome.be.
3: Dit is Park met nu het nieuws en weer van 1 uur.
4: Goedemiddag. Er zijn al maar meer klachten over fietsketen La Souris. Dat is de grootste verkoper van fatbikes in Nederland. Bij consumentenorganisatie Testaankoop lopen nu 15 dossiers. Dat is een verdubbeling tegenover vorig jaar. En bij de consumentenombudsdienst zijn het er 22. Dat is een verdrievoudiging. Dat heeft HLN-consumentenexperte Safia Yashou ontdekt. Klanten klagen dat ze lang op hun bestelling moeten wachten en dat er ook een en ander fout loopt met herstellingen en terugbetalingen. De CEO van La Souris, Armando Muis, belooft beterschap.
5: Wij ervaren capaciteitsproblemen door enerzijds een tekort aan personeelsleden en anderzijds een enorme vraag aan mobiliteit, zowel in Nederland als in België. Daar waren we niet voldoende op voorbereid. We hebben niet snel genoeg kunnen schakelen daarna. Hebben we inmiddels uiteraard wel gedaan.
4: Veel klanten klagen ook aan dat ze geen reactie krijgen bij La Souris. Ook daar wordt aan gewerkt, zegt de CEO. In de Brusselse gemeente Vorst zijn twee personen gewond geraakt bij een aanrijding met de politie. Dat meldt Brus en wordt bevestigd door het Brusselse parket. Het gebeurde donderdagavond al, maar raakt nu pas bekend. De twee waren op een scooter op de vlucht voor een politiecontrole en botsten daarbij op een politiewagen. Ze werden opgepakt en meegenomen voor verhoor. Sinds vorig jaar hebben een kwart minder leerkrachten een lerarenkaart. Het komt door de digitalisering van de kaarten. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Loes van Dromme heeft opgevraagd. Met zo'n lerarenkaart krijgen leerkrachten korting bij onder meer bioscopen en musea. En dat zorgt ook voor voordelen in de klas, zegt Loes van Dromme.
6: Ik denk dat we willen dat onze leerkrachten net de wereld ook binnenbrengen in de klas voor onze leerlingen of ervaringen opdoen. Dus ik denk dat we er alles moeten aan doen om die leerkrachten ook te stimuleren. En dat kan via die lerarenkaart. En het is gewoon vreemd dat het digitaal minder wordt geactiveerd dan toen de leerkrachten er nog moesten omgaan in de BIP.
4: Daarom wil Van Dromme nu dat onderwijsminister Demir de lerarenkaart weer meer in de aandacht brengt. Het is nu officieel. IJsland gaat geen gesprekken met de Europese Unie heropstarten over mogelijke toetreding. Daar werd gisteren een referendum over georganiseerd. En de resultaten zijn nu ook bekend. 52,8% van de IJslanders stemde tegen toetredingsgesprekken. Tegenstanders maakten zich vooral zorgen om de visserijrechten. Ze waren bang dat IJsland die aan de Europese Unie zou moeten afstaan. En over een uur begint ultrasporter Mathieu Bonne in Italië aan een nieuwe recordpoging. Deze keer wil hij de langste afstand afleggen die een mens ooit non-stop in open water heeft gezwommen. Het huidige record staat op 142 kilometer, maar Bonne wil over de 160 kilometer gaan. Hij zou daarvoor bijna 3 dagen in het water doorbrengen. Bewolkt met enkele buien deze namiddag, maar meestal blijft het droog, maxima tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en meer wind ook. Er is ook kans op onweer en tot 21 graden dan. De dagen daarna ook nog af en toe buien en rond 20 graden.
3: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Keurslager De Mulder in Brasschaat laten we de tijd zijn werk doen. Ons dry-aged beef rijpt wekenlang aan het bot voor een intense smaak en boterzacht vlees. Geen gewone steak, maar een unieke beleving op je bord. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Dit weekend rijden er geen treinen tussen Antwerpen, Noorderdokken en Essen en dat door werken aan spoorlijn 12. Ook in het weekend van 12 en 13 september wordt het treinverkeer op dit traject onderbroken. De NMBS zet vervangbussen in. In Capelle kunnen reizigers opstappen aan de halte Capellendorp. Op 12 en 13 september voert Infrabel ook groen onderhoud uit langs de spoorlijn in Capelle. Het gebeurt ter hoogte van de Koraalstraat, het Klein Heikje en de Frans de Peuterstraat. Telkens van 6 uur in de ochtend tot 2 uur 's middags. Omwonenden moeten daarbij rekening houden met mogelijke geluidshinder. De Antwerpse politie gaat actief op zoek naar nieuwe medewerkers om de uitstroom binnen het korps te gaan opvangen. Daarvoor opende zaterdag aan de Tavernier Kaai op het eilandje een nieuw recruteringskantoor, namelijk JobUp. Kandidaten kunnen er zonder afspraak binnenlopen met vragen over vacatures, selectieproeven, opleidingen en het dagelijks politiewerk. Politie zoekt namelijk mensen voor heel uiteenlopende functies, van inspecteurs en hondentrainers tot IT-specialisten. Volgens Antwerps burgemeester Els van Doesburg biedt een groot korps als Antwerpen veel mogelijkheden om tijdens je loopbaan van functie te veranderen. Met de JobUp wil de politie kandidaten persoonlijker gaan begeleiden en hen een realistisch beeld geven van een carrière bij de Antwerpse politie. De gemeente Stabroek gaat een speeltuin in het park achter het gemeentehuis volledig vernieuwen. De gemeenteraad keurde daarvoor een budget van €360.000 goed. De vernieuwing is een eerste project binnen een nieuw speelweefselplan voor de komende 10 jaar. Daarmee wil Stabroek niet alleen de speeltuinen, maar ook de straten en pleinen aantrekkelijker maken voor kinderen en jongeren. Inwoners kregen inspraak in het ontwerp van de nieuwe speeltuin en worden de komende maanden ook betrokken. Als alles volgens planning verloopt, kan de vernieuwde speeltuin in het voorjaar van 2027 in gebruik genomen worden.
3: Een nieuw plat dak op uw huis? A. Michielsen en Zonen heeft alles in huis. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: 25 september is er de gezellige quiz in Dienstencentrum Antwerpia. En zondag 27 september is het feest rond de kerk van Mariaburg. Met rommelmarkt, optredens, kinderanimatie, lekker eten en drinken en veel meer. Kijk op mariaburgsefeesten.be met de steun van Radio Park.
1: Een notto kopen, dat kost een pak geld, jongen. En dan nog onderhoud, neefbaande. Nou vertelde de Leo van Victoria mij dat je als gewone mens ook een notto kunt leasen. Voor één vast bedrag per maand. Dat is toch ferm? Vanaf na noem ik hem Leo Lease.
2: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
3: Een tuin is een plek om van te genieten, zowel thuis als op je bedrijf. Kies daarom voor Green Quality. Van ontwerp en aanleg tot professioneel onderhoud. Eén ervaren team, één aanspreekpunt, één passie voor kwaliteit. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
4: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 2:00.
5: Goedemiddag. Het parket voert een onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik van een jongen van 3 jaar in de buitenschoolse kinderopvang in Peer in Limburg. Volgens de mama is de kleuter begin augustus aangerand. Zij kwam zelf met het nieuws naar buiten. Gisteren raakte al bekend dat er sprake was van 1 klacht. VTM Nieuws kon ook al met een andere moeder praten met een soortgelijk verhaal. Journalist Quinten Evers.
6: Die heeft ook gelijkaardige dingen gehoord van haar kindje. Die zou ondertussen ook al met haar kindje naar de dokter zijn geweest. En wil volgende week, volgens wat wij horen, ook klacht indienen bij de politie. Het parket zegt dat het onderzoek volop bezig is. We hebben ook gehoord dat er al mensen ondervraagd of verhoord zijn. Maar veel meer wil het parket ook niet kwijt, omdat het juist over bijzonder gevoelige feiten gaat en minderjarigen natuurlijk.
5: Het onderzoek is nu dus volop bezig. In de Brusselse gemeente Vorst zijn 2 personen gewond geraakt bij een aanrijding met de politie. Dat meldt Brus en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Het gebeurde donderdagavond al, maar het raakt nu pas bekend. De 2 waren op een scooter weggevlucht van een politiecontrole en botsten daarbij op een politiewagen. Ze werden opgepakt en meegenomen voor verhoor. En er is meer informatie over de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht op een technofeest in het noorden van Zwitserland. Een vrouw van 22 kwam om het leven, 5 anderen raakten gewond. Het gaat om 4 mannen en een vrouw, allemaal tussen de 24 en de 27 jaar oud. Sommigen zouden ook ernstig gewond zijn. De dader of daders zijn nog op de vlucht. Ook over een motief is nog niets bekend. Deze namiddag afwisselend wolken en opklaringen. Meestal droog bij maxima tot 23 graden. Morgen wisselvallig, met kans op onweer en tot 21 graden dan. De dagen daarna wisselend bewolkt, maar overwegend droog en rond 20 graden.
4: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: to school. Met een goed gevulde brooddoos. Bij Keurslager de Mulder vind je heerlijk beleg en charcuterie boordevol smaak, waar zelfs de grootste speelvogel even voor gaat zitten. Keurslager de Mulder, op de Bredabaan in Centrum Braschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: In Braschaat vond zaterdag de 13e editie van het festival The Day Before Tomorrow plaats. Zo'n 10.000 tickets waren vooraf al verkocht, maar het regenachtige weer had een impact op de verdere ticketverkoop. Het zei ook Wim van de organisatie.
3: De opkomst ligt iets lager dan vorig jaar, maar waar dat wij meestal met dit type mid-size evenement toch wel mikken op nog een stevige verkoop de dag zelf, ja, dan moet ik u niks wijsmaken dat de regen van vandaag daar wel wat roet in het eten strooit.
4: Je zei me net dat je zo meteen ook nog een veiligheidscheck hebt. Wat houdt dat in?
3: Goh, wij zitten eigenlijk op regelmatige basis samen met de overheid. Dus politie, brandweer, bestuur, medische diensten. Waar dat we eigenlijk een infodeling doen tussen wat er binnen de perimeter van het evenement gebeurt en wat er daar buiten gebeurt. Zodat we van elkaar op de hoogte zijn. Dat we voorbereid zijn op eender welk incident of scenario dat zou kunnen volgen. Maar die samenwerking loopt eigenlijk heel erg vlot. Het is een professionele gemeente. Wij proberen het professioneel aan te pakken. En de 13e editie. Het is een ongeluksgetal voor wat het weer betreft. Maar we merken wel dat zowel gemeente Braschaat als wij elk jaar stappen zetten naar een steeds betere editie op dat vlak.
4: Nog een laatste vraag. Ik weet dat jullie er al jaren van dromen om 2 dagen festival te kunnen doen. Ja, je voelt mij al komen. Denk je dat dat er ooit in zit? Want de gemeente is niet zo happig, hè?
3: Ik weet niet of dat de gemeente niet happig is. Ik weet wel dat er zijn heel veel ideeën. Zowel langs onze kant als langs de kant van de gemeente. En wij hopen dat die op een bepaalde dag, dat die ideeën matchen en dat we iets moois kunnen maken.
4: Ik kan me wel voorstellen, als je zo'n dure productie neerzet, dat het wel zou lonen om dat 2 dagen te kunnen gebruiken. Hè?
3: Ja, sowieso. Ik denk eender waar, als je je productiekost door meerdere dagen kunt delen, dat is positief. Dat opent andere mogelijkheden, maar stap voor stap. Wij zijn ook realist. Wij zijn hele harde dromers, maar wij zijn ook realistisch. En laat ons samen naar elkaar toe groeien en zien hoe of wat en welke invulling we eventueel aan een eventuele tweede dag zouden kunnen geven.
2: Op de Bredabaan in Braschaat is zaterdagavond een verkeersongeval gebeurd. De hulpdiensten kregen rond 11:30 s'avonds een oproep voor een botsing. Brandweer Zonnerand kwam ter plaatse en moest de slachtoffers uit het voertuig bevrijden. 2 mensen werden na het ongeval overgebracht naar het ziekenhuis. Over de toestand is voorlopig nog niets bekend. Ook de precieze omstandigheden en de oorzaak van het ongeval worden natuurlijk verder onderzocht. De Antwerpse politie heeft in Merksem een vrouw zonder rijbewijs uit het verkeer gehaald. Ze viel tijdens de controle aan de brug van de Azijn op, omdat ze moeilijk kon vertrekken in de file. De vrouw bleek sinds oktober vorig jaar geen rijbewijs meer te hebben en had haar nichtje bij zich in de auto. Het parket liet de wagen takelen. Tijdens dezelfde verkeersactie nam de politie ook nog 2 opgedreven bromfietsen, een illegale fatbike en 4 te zware e-steps in beslag. 4 andere bestuurders kregen ook een boete omdat ze over een witte doorlopende lijn reden.
0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
5: Tijdens de zomer sluit ik de werkweek altijd af met een bolletje ijs van Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Braschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 14 en 16 september. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
1: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
2: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
3: Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
3: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
5: Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort. Op je bord. Van vers vlees tot heerlijke

0: ChatGPT.
1: Ja?
0: Ik moet morgen naar de dokter. Wat als nu mijn ondergoed gezien wordt?
1: Dan hoop ik dat dit van Dolce Donna en Capella is.
0: Ah, dan ga ik er nu beter even langs?
1: Absoluut. Wil je dat ik de route voor je uitstippel?
0: Ja, ja, dat is goed.
1: Dolce Donna, Dorpstraat 49 te Capella, vlak over Manus.
2: Dolce Donna, fashion en lingerie. Want zelfs bij de dokter wil je klasse uitstralen.
3: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 3 uur.
4: Goedemiddag. Het onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik in een buitenschoolse kinderopvang in Peer wordt mogelijk groter. Een moeder diende begin augustus een klacht in omdat haar zoontje van 3 aangerand zou zijn. Maar volgens VTM Nieuws blijft het daar mogelijk niet bij. Want nog een andere moeder komt met een gelijkaardig verhaal. Journalist Quinten Evers.
5: Die heeft ook gelijkaardige dingen gehoord van haar kindje. Die zou ondertussen ook al met haar kindje naar de dokter zijn geweest. En wil volgende week, volgens wat wij horen, ook klacht indienen bij de politie. Het parket zegt dat het onderzoek volop bezig is. We hebben ook gehoord dat er al mensen ondervraagd of verhoord zijn. Maar veel meer wil het parket ook niet kwijt. Omdat het juist over bijzonder gevoelige feiten gaat. En minderjarigen natuurlijk.
4: De verdachte kon nog enkele dagen blijven werken in die crèche, volgens de burgemeester omdat niet meteen duidelijk was om wie het precies ging. Voor de kust van het eiland Cyprus is een veerboot gekapseist, niet ver van een haven. Tientallen mensen zijn in het water gevallen en er is ook al sprake van zeker 6 doden. Er is een grote reddingsactie aan de gang nu. De Nederlandse voetbalbond KNVB wil een internationale top organiseren in Amsterdam om de wereldvoetbalbond FIFA te hervormen. Een huidig FIFA-baas Infantino is niet welkom daar. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, zeker na zijn plannen om het WK voetbal te verkopen. De Nederlandse bond wil een nieuwe leider. In maart volgend jaar kiest de FIFA een opvolger voor Infantino, maar voorlopig is hij nog maar de enige kandidaat. Eerst nog wisselend bewolkt en meestal droog bij 22 graden. Vanavond en vannacht vallen er plaatselijk buien, mogelijk met onweer ook. Morgen opklaringen, maar ook buien, mogelijk opnieuw met onweer. Rond 20 graden dan.
3: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: zoek naar culinaire inspiratie voor vanavond? Bij Keurslager De Mulder helpen we je graag op weg. Ontdek meer dan 100 heerlijke recepten op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: In Brasschaat vond zaterdag de 13e editie van het festival The Day Before Tomorrow plaats. Zo'n 10.000 tickets waren vooraf al verkocht, maar het regenachtige weer had een impact op de verdere ticketverkoop van de dag. Festivalgangers moesten de regen trotseren in het park van Brasschaat. Op de affiche stonden tientallen artiesten en DJ's, onder wie Lil Kleine, Reggie, Victor Verhulst, Joost, Mike with a K en ook DJ Frank.
3: Ja, dit festival The Day Before Tomorrow, dat is gewoon in jouw achtertuin, hè?
4: Letterlijk, hè? Letterlijk, hè? En heel plezant.
3: En... Ben je met de fiets gekomen?
4: Nee. Ik had al een boeking. Ik heb ze weet nog een boeking. Dus ik moet nog... Dat is te ver met de fiets. Anders misschien wel, maar het is ook weer voor. Zonde trouwens van dat weer. Maar ja, niks om te doen.
3: Maar, als ik me niet vergis, tijdens jouw set was het wel droog, hè?
4: Het was droog, ja. Ik heb ze zien toestromen en ze hebben goed gezongen en gesprongen. Dus ik ben alweer gelukkig.
3: Hoeveelste keer is dat je hier stond?
4: Ik weet het niet. Ik was er niet bij vanaf dag 1. Een tiende keer of zo, denk ik.
3: Nu, jij speelt heel veel festivals deze zomer. Ja. Speel je dan altijd dezelfde set, zoals vele DJ's dat doen?
4: Er zit altijd wel... Ik steek er elke keer zo wat herkenbare dingen in. Want ik heb soms ik vind dat voor mezelf een probleem. Een luxe probleem. Van als ik bepaalde combinaties niet doe. Bijvoorbeeld, ik stop altijd met From the Left to the Right. En daarnaast speel ik altijd I Will Always Love You van Whitney Houston. Dat is een heel groot contrast. Maar als ik dat niet doe, dan krijg ik echt berichten. Van, hey, zie je ons niet meer graag? Of dit of dat. En zo heb ik x aantal combinaties. Ja, ik kan daar niet zonder. Mensen weten dat. Coolio, Gangster's Paradise is ook zo. Ik heb daar zelf een eigen versie van gemaakt die maal 2 gaat. Dus ik ga van 80 bpm naar 160. Dat moet ik gewoon spelen. Maar dat is... In grote lijnen is dat een tussen aanhalingsteken zelfs de zet.
3: Oké. De zomer zit er zo wat op. Het weer letterlijk. Hè.
4: Ja.
3: Het is niet geweldig op dit moment. Maar hoe was jouw zomer?
4: Heel leuk. Heel leuk. En eigenlijk september is nog leuker. September is eigenlijk juli en augustus samen. De bedrijfsfeesten beginnen allemaal terug. Die doe ik ook. Heel veel trouwfeesten, heel veel verjaardagen. De winterbaars beginnen nu te bellen en te doen. Dus ik ben een van de gelukkigen dat eigenlijk een constante is. Dat dat heel leuk is.
3: En als ik me niet vergis, 21 november, Dixies All Night Long.
4: Ja, die komt er ook weer aan. Dat gaan we ook weer doen. Dus,
3: en voor de kids ook?
4: Ja, dat is 26 september, maar die is helaas uitverkocht. Die is al van in januari uitverkocht. Dus en nu gaan we 30 januari gaan we terug in en die zit ook al over de helft. Dus dat is echt een schot in de roos. Voor die kinderen is dat 12 jaar tot 15 en ja, die vinden dat helemaal geweldig.
2: In Schoten zijn de verkeerslichten aan het kruispunt met de Edouard-Steurstraat, met de Kruiningenstraat in de Deuzeltlaan defect. De lichten staan momenteel op knipperstand. De technische ploeg is al ter plaatse geweest, maar kon het probleem niet meteen oplossen. De oorzaak wordt de komende dagen nu verder onderzocht. Zolang die verkeerslichten daar niet werken, geldt de voorrangsregeling die met verkeersborden wordt aangegeven. De gemeente Schoten vraagt bestuurders om extra voorzichtig te zijn en hun snelheid aan te passen bij het naderen van het kruispunt.
5: Je dak vakkundig isoleren? Dan moet je zeker A. Michielsen en Zonen contacteren. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak, sinds 1938, ons vak.

0: zijn gedeelte. Alleen je kunt dat zomaar niet wegtrekken uit de winkel. Als winkeliers wordt het altijd maar moeilijker en moeilijker gemaakt. Ja, dan zijn al die kleine inkomsten heel belangrijk. Een hele hoop van die mensen koopt iets extra. En dat is ook de manier om te blijven overleven.
1: Bpost benadrukt dat het blijft samenwerken met de krantenwinkels, vooral op drukke momenten, zoals Black Friday en rond nieuwjaar. En in ons voetbal heeft AA Gent de slag om Vlaanderen tegen Club Brugge gewonnen met 2-1. Club viel 20 minuten voor het einde met een man minder na een rode kaart. En even later scoorde Gent het winnende doelpunt. Maar het eindigde de match ook met 10 man na een rode kaart in de blessuretijd. Gent pakt zo 9-9. Voor Club is het de eerste nederlaag dit seizoen. Eerst nog wisselend bewolkt en meestal droog bij 22 graden. Vanavond en vannacht vallen er plaatselijk buien, mogelijk met onweer. Morgen opklaringen, maar ook onweersbuien, rond 20 graden dan.
2: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Back to school. Met een goed gevulde brooddoos. Bij Keurslager de Mulder vind je heerlijk beleg en charcuterie boordevol smaak, waar zelfs de grootste speelvogel even voor gaat zitten. Keurslager de Mulder, op de Bredabaan in Centrum Braschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Dit weekend rijden er geen treinen tussen Antwerpen, Noorderdokken en Essen, en dat door werken aan spoorlijn 12. Ook in het weekend van 12 en 13 september wordt het treinverkeer op dit traject onderbroken. De NMBS zet vervangbussen in. In Capelle kunnen reizigers opstappen aan de halte Capellendorp. Op 12 en 13 september voert Infrabel ook groen onderhoud uit langs de spoorlijn in Capelle. Het gebeurt ter hoogte van de Koraalstraat, het Klein Heikje en de Frans de Peuterstraat. Telkens van 6 uur in de ochtend tot 2 uur 's middags. Omwonenden moeten daarbij rekening houden met mogelijke geluidshinder. De gemeente Stabroek gaat een speeltuin in het park achter het gemeentehuis volledig vernieuwen. De gemeenteraad keurde daarvoor een budget van €360.000 goed. De vernieuwing is een eerste project binnen een nieuw speelweefselplan voor de komende 10 jaar. Daarmee wil Stabroek niet alleen de speeltuinen, maar ook de straten en pleinen aantrekkelijker maken voor kinderen en jongeren. Inwoners kregen inspraak in het ontwerp van de nieuwe speeltuin en worden de komende maanden ook betrokken. Als alles volgens planning verloopt, kan de vernieuwde speeltuin in het voorjaar van 2027 in gebruik genomen worden. Op zondag 6 september vindt in Ekeren Centrum opnieuw een van de grootste rommelmarkten van Vlaanderen plaats. De rommelmarkt van Eva Centrum loopt vanaf 9 uur en dat door maar liefst 7 straten. Het parcours gaat langs de Kattenberg, de Oderseweg, de Patronaatstraat, de Schutstraat, de Frans-Leenaardstraat, de Molenstraat en de Molenaarstraat. Bezoekers vinden er vooral tweedehandspullen, snuisterijen en allerlei hebbedingetjes, maar ook eet- en drankstandjes. Ook het Eva Centrum zelf is aanwezig met informatie over zijn werking en activiteiten. Wie nog een standplaats wil reserveren, kan daarvoor contact opnemen met de organisatie.
0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
3: Het ontbijtbuffet bij Manus Bis is om duimen en vingers bij af te likken.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus in Braschaat, Capellen en Stabroek. In Capellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Niet zo leuk, hè? Muggen en vliegen binnen.
1: PNM uit Capelle is gespecialiseerd in vliegenramen. Zo kan je genieten van frisse lucht zonder vliegen en muggen. PNM maakt vliegenramen op maat en plaatst ze. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
2: Een huishoudhulp in huis moet gewoon goed aanvoelen. Daarom zoekt Comfort Home altijd de juiste match. Veel van onze hulpen werken al jarenlang bij hetzelfde gezin. En omdat wij goed voor hen zorgen, zorgen zij goed voor jou. Comfort Home. Ontdek het verschil op comforthome.be.
3: Amai, ma, een nieuw chacos?
4: Ja. Weet je nog die juwelen van de bommen? En wel, die heb ik verkocht.
3: Die ringetjes met die steentjes.
4: Juist. Nou ja, die ik al eens voor zo'n etalage van een opkoper gestom. Maar ik vertrouwde dat niet. Dan hoorde ik van Robert de expert. Die bezit uw juwelen en zei dan hoeveel dat ze waard zijn.
3: En wat kost dat?
4: Niks.
3: Oh, niks.
4: Echt niks? Maar altijd eerst bellen. Op de 03-226-93-93.
5: Ken jij Garden Passion? Dan ken je ook onze passie voor tuinen. Vandaag groeit Garden Passion verder uit onder de naam Green Quality. Het gekende team, de kwaliteit en aandacht voor het project blijft in de vertrouwde handen. Van ontwerp tot aanleg en onderhoud. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality en Garden Passion. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
6: Mis het niet. De 38e Mariaburgse feesten. Vrijdag 25 september is er de gezellige quiz in dienstencentrum Antwerpia. En zondag 27 september is het feest rond de kerk van Mariaburg. Met rommelmarkt, optredens, kinderanimatie, lekker eten en drinken en veel meer. Kijk op mariaburgsefeesten.be met de steun van Radio Park.
1: Op zondag 20 september organiseert de Lions Club voor de tweede keer in Brasschaat een eendjesrace. Duizenden badeendjes racen op de vijver aan het boothuisje ten voordele van Villa Max VZW. En ook jij kan deelnemen. Adopteer jouw eendjes met een uniek nummer voor slechts €5 per stuk. Online of via een adoptiepunt. Op 20 september vanaf 3 uur 's middags vertrekken ze samen al zwemmend naar de overwinning. Komt jouw badeendje als een van de eerste over de streep, dan win je misschien een auto of een andere waardevolle prijs. Iedereen is welkom aan het boothuisje in het park van Brasschaat. Lees er alles over op eendjesrace.be in samenwerking met Radio Park.

0: Onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik in een buitenschoolse kinderopvang in Peer wordt mogelijk nog groter. Begin deze maand diende een moeder klacht in omdat haar zoontje van 3 aangerand zou zijn. Een andere moeder komt nu met een gelijkaardig verhaal. Journalist Quinten Evens.
1: Die heeft ook gelijkaardige dingen gehoord van haar kindje. Die zou ondertussen ook al met haar kindje naar de dokter zijn geweest en wil volgende week, volgens wat wij horen, ook klacht indienen bij de politie. Het parket zegt dat het onderzoek volop bezig is. We hebben ook gehoord dat er al mensen ondervraagd of verhoord zijn. Maar veel meer wil het parket ook niet kwijt, omdat het juist over bijzonder gevoelige feiten gaat en minderjarigen natuurlijk.
0: De verdachte kon nog enkele dagen blijven werken in die crèche. Volgens de burgemeester omdat niet meteen duidelijk was om wie het precies ging. Het parket onderzoekt de zaak. Uitbaters van krantwinkels maken zich zorgen over een beslissing van Bpost. Die levert pakjes sinds kort eerst in de eigen Bbox-automaten en pas daarna eventueel bij hen. Krantenwinkels krijgen nu zo'n 50 cent per pakje. Ze zien dus heel wat inkomsten wegvallen zo. En velen hadden net fors geïnvesteerd om meer plaats te hebben voor al die pakjes.
2: Dit stuk, dat is ooit een keuken geweest. We gebruiken dat nu als pakjespunt. Ook dat tweede gedeelte was een magazijngedeelte. Alleen, je kunt dat zomaar niet wegtrekken uit de winkel. Ons winkeliers worden het altijd maar moeilijker en moeilijker gemaakt. Ja, dan zijn al die kleine inkomsten heel belangrijk. Een hele hoop van die mensen koopt iets extra. En dat is ook de manier om te blijven overleven.
0: Bpost benadrukt dat het blijft samenwerken met de krantenwinkels, vooral op drukke momenten, zoals Black Friday en rond nieuwjaar. Voor de kust van Noord-Cyprus zijn zeker 7 doden gevallen bij een ongeluk met een veerboot. 23 mensen zijn nog vermist. De ferry kreeg water binnen en kapseisde met bijna 270 mensen aan boord. De meeste zijn gered, enkele van hen zijn wel naar het ziekenhuis gebracht. En in ons voetbal heeft AA Gent de slag om Vlaanderen tegen Club Brugge gewonnen met 2-1. Club viel 20 minuten voor het einde met een man minder na een rode kaart. En even later scoorde Gent het winnende doelpunt. Je hoort Gent-trainer Rick de Mil.
3: Uiteraard, de rode kaart. Ja, die zorgt toch voor nog een verschil. Waarmee ik niet wil zeggen dat we niet konden gewonnen hebben 11 tegen 11. Maar het is natuurlijk wel een kantelmoment om nog die overwinning te nemen. Ja, ik ben toch blij na vorig seizoen dat we toch laten zien hebben dat we dit seizoen stappen vooruit gezet hebben.
0: Gent eindigde de match zelf ook met 10 man na een late rode kaart. Gent pakt wel 9 op 9. Voor club is het de eerste nederlaag dit seizoen. Vanavond en vannacht eerst nog opklaringen, maar geleidelijk gaat het regenen vanaf de kust. Mogelijk is daar ook onweer bij. Minima rond 15 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk opnieuw met onweer en een stevige wind. Maxima rond 20 graden.
4: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Keurslager De Mulder in Brasschaat laten we de tijd zijn werk doen. Ons dry-aged beef rijpt wekenlang aan het bot voor een intense smaak en boterzacht vlees. Geen gewone steak, maar een unieke beleving op je bord. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: De nieuwe fiets- en voetgangersbrug in Weinigem ondergaat op dinsdag 8 september verschillende trillingstesten. De Vlaamse Waterweg onderzoekt hoe de brug reageert wanneer fietsers en voetgangers er gebruik van maken. Ook wordt nagegaan of de oversteek voldoende comfortabel is. De testen vinden plaats van 9 tot 15 uur, dus op dinsdag 8 september. De brug blijft wel toegankelijk, maar wordt tijdens die testen telkens ongeveer een kwartiertje afgesloten. Fietsers en voetgangers moeten dus rekening houden met enkele korte onderbrekingen. Schoten voert vanaf dit najaar nieuwe verkeersmaatregelen in rond de Salvialei. Die moeten de verkeersveiligheid verbeteren en sluifverkeer in de buurt ontmoedigen. In de Salvialei, de Ferdinand de Schutterstraat en een deel van de Lodewijk de Weertstraat komen fitzones. In delen van de Salvialei, de Jozef Verhagenstraat en de Mauritsluikstraat wordt beperkt eenrichtingsverkeer ingevoerd. Ook de parkeerregeling wordt aangepast en de Toekomstlaan en de Deuzeltlaan in Schoten worden voorrangswegen. Plan kwam tot stand na overleg met de buurtbewoners en wordt na invoering opnieuw geëvalueerd. Brasschaat maakt zich begin september op voor de jaarlijkse dorpsdag en kermis. Kermis staat van vrijdag 4 tot en met dinsdag 8 september in Brasschaat. In verschillende omliggende straten gelden tijdelijke parkeerverboden en worden straten verkeersvrij gemaakt. De meeste verkeershinder die wordt verwacht op zondag 6 september tijdens de dorpsdag en dat van 7 uur 's ochtends tot 1 uur 's nachts. Ook de dagen voordien duiken in de omgeving al parkeerverboden op. Tijdens de kermis komen er tijdelijke fietsstallingen die op 6 september vanaf 19:30 worden leeggemaakt. Alle verkeersmaatregelen in verband met de dorpsdag en de kermis in Brasschaat zijn terug te vinden op de website van de gemeente.
3: Een nieuw hellend dak? Dat regelt A. Michielsen en Zonen met gemak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.
1: De rug naar de muziek. Met minimaal

0: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relax in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel!
1: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 14 en 16 september. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
2: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 6 uur.
3: Goedenavond. Op het Bethlehemplein in Sint-Gilles in Brussel hebben zo'n 500 mensen betoogd tegen het drugsgeweld. Aanleiding is de reeks schietpartijen eerder deze week. De betogers, vooral inwoners, vinden dat de politiek hen in de steek laat. Niet alleen om het geweld aan te pakken, maar ook om te vermijden dat jongeren zich aansluiten bij de drugsbendes. Ze pleiten onder meer voor meer sociaal werkers en leerkrachten. In Kluisbergen in Oost-Vlaanderen zijn dit weekend meerdere mensen aangevallen door Aziatische hoornaars. 4 van hen liggen ook in het ziekenhuis. Het gaat om wandelaars en fietsers die aangevallen werden op een klein paadje, zegt Jonathan Jouret van de brandweer.

0: zullen we ook naar planeten rond andere sterren speuren. Tot nu toe hebben we er iets meer dan 6000 ontdekt en de Nancy Grace Roman zal dit optrekken tot 100.000.
1: De hele missie kost in totaal zowat 3,5 miljard euro. In Nepal en Tibet zijn al meer dan 800 doden geteld na de enorme vloedgolf van woensdag. Ruim 3000 mensen zijn nog altijd vermist, onder wie ook 3 Belgen. Dat blijkt uit de nieuwe balans. Intussen worden de eerste slachtoffers begraven. De hulpdiensten blijven wel volop doorwerken. Gisteren haalden ze nog een vrouw van 97 levend van onder het puin. In ons voetbal heeft AA Gent de Slag om Vlaanderen tegen Club Brugge gewonnen met 2-1. Club viel 20 minuten voor het einde met een man minder na een rode kaart. En even later scoorde Gent het winnende doelpunt. Je hoort Gent-trainer Rick de Mil.
2: Uiteraard, de rode kaart. Ja, die zorgt toch voor nog een verschil. Waarmee ik niet wil zeggen dat we niet konden gewonnen hebben 11 tegen 11. Maar het is natuurlijk wel een kantelmoment om nog die overwinning te nemen. Ja, ik ben toch blij na vorig seizoen dat we toch laten zien hebben dat we dit seizoen stappen vooruit gezet hebben.
1: Gent eindigde de match ook met 10 man na een late rode kaart. Gent pakt wel 9 op 9. Voor club is het de eerste nederlaag dit seizoen. En de Spanjaard Enric Mas heeft de 9e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij haalde het met aankomst bergop in een sprint met 2 voor de Brit Only. De Sloveen Roglic werd even later 3e. En onze landgenoot Jarno Vidar werd knap 7e op een kleine halve minuut. Mas verstevigt zijn rode leiderstrui, die hij gisteren overnam door de valpartij van Tadej Pogacar. Vanavond en vannacht eerst nog opklaringen, maar geleidelijk gaat het ook regenen vanaf de kust. Mogelijk is daar onweer bij. Minima rond 15 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer en een stevige wind. Maxima rond 20 graden dan. Dinsdag en woensdag meestal droog bij 20 graden. Donderdag en vrijdag weer regen, maar warmer.
3: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Kies bewust voor lokaal. Bij Keurslager De Mulder geloven we in de korte keten. Wij selecteren onze producten op basis van herkomst en duurzaamheid. Zo geniet je van eerlijke, verse kwaliteit van bij ons. Ontdek ons verhaal op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Braschaat.
1: Dit is Park met nu het nieuws van bij ons.
2: In Braschaat vond zaterdag de 13e editie van het festival The Day Before Tomorrow plaats. Zo'n 10.000 tickets waren vooraf al verkocht, maar het regenachtige weer had een impact op de verdere ticketverkoop. Het zei ook Wim van de organisatie.
3: De opkomst ligt iets lager dan vorig jaar, maar waar dat wij meestal met dit type mid-size evenement toch wel mikken op nog een stevige verkoop de dag zelf, ja, dan moet ik u niks wijsmaken dat de regen van vandaag daar wel wat roet in het eten strooit.
4: Je zei me net dat je zo meteen ook nog een veiligheidscheck hebt. Wat houdt dat in?
3: Goh, wij zitten eigenlijk op regelmatige basis samen met de overheid. Dus politie, brandweer, bestuur, medische diensten. Waar dat we eigenlijk een infodeling doen tussen wat er binnen de perimeter van het evenement gebeurt en wat er daar buiten gebeurt. Zodat we van elkaar op de hoogte zijn. Dat we voorbereid zijn op eender welk incident of scenario dat zou kunnen volgen. Maar die samenwerking die loopt eigenlijk heel erg vlot. Het is een professionele gemeente. Wij proberen het professioneel aan te pakken. En de 13e editie. Het is een ongeluksgetal voor wat weer betreft. Maar we merken wel dat zowel gemeente Braschaat als wij elk jaar stappen zetten naar een steeds betere editie op dat vlak.
4: Nog een laatste vraag. Ik weet dat jullie er al jaren van dromen om 2 dagen festival te kunnen doen. Ja, je voelt mij al komen. Denk je dat dat er ooit in zit? Want de gemeente is niet zo happig, hè?
3: Ik weet niet of dat de gemeente niet happig is. Ik weet wel dat er zijn heel veel ideeën. Zowel langs onze kant als langs de kant van de gemeente. En wij hopen dat die op een bepaalde dag dat die ideeën matchen en dat we iets moois kunnen maken.
4: Ik kan me wel voorstellen, als je zo'n dure productie neerzet, dat het wel zou lonen om dat 2 dagen te kunnen gebruiken. Hè?
3: Ja, sowieso. Ik denk eender waar, als je je productiekost door meerdere dagen kunt delen, dat is positief. Dat opent andere mogelijkheden, maar stap voor stap. Wij zijn ook realist. Wij zijn hele harde dromers, maar wij zijn ook realistisch. En laat ons samen naar elkaar toe groeien en zien hoe of wat en welke invulling we eventueel aan een eventuele tweede dag zouden kunnen geven.
2: Dit weekend rijden er geen treinen tussen Antwerpen, Noorderdokke en Essen en dat door werken aan spoorlijn 12. Ook in het weekend van 12 en 13 september wordt het treinverkeer op dit traject onderbroken. De NMBS zet vervangbussen in. In Capelle kunnen reizigers opstappen aan de halte Capellendorp. Op 12 en 13 september voert Infrabel ook groen onderhoud uit langs de spoorlijn in Capelle. Het gebeurt ter hoogte van de Koraalstraat, het Kleinheike en de Frans de Peuterstraat. Telkens van 6 uur in de ochtend tot 2 uur 's middags. Omwonenden moeten daarbij rekening houden met mogelijke geluidshinder.
0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
5: Het tiramisu-ijs van Manus is zonder twijfel mijn favoriet.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Braschaat, Capellen en Stabroek. In Capellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: goed zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Braschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
1: Zeg, ChatGPT.
2: Ja?
1: Ik wil een leuk zijde jurkje, maar mijn buikje mag niet meedoen.
2: Dan doen we alsof die op vakantie is.
1: Top idee.
2: Dolce Donna heeft Magic Shape weer die glad strijkt zonder dat je erin stukt.
1: Oké, en dat jurkje, dat mag ook iets zijn waarmee ik op TikTok views kan scoren, hè?
2: Dat zit goed. Jij straks ook.
3: Met Shapewear van Dolce Donna voel je je nog zelfzekerder.
4: Klein mannen, dat kost geld. Jongens, mij heeft de Leo van Victoria mij een spaarplan aangeraden, want hoe vroeger dat je begint, hoe meer dat je ze kunt meegeven. En voilà, mijn spaarplan, dat haal ik bij de Leo. Mijn bingers, ja, die zal ik zelf wel maken.
5: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
6: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 7 uur.
7: Een goeie avond. Op het Bethlehemplein in Sint-Gilles in Brussel hebben zo'n 500 mensen betoogd tegen het drugsgeweld. Aanleiding is de reeks schietpartijen eerder deze week. De betogers, vooral inwoners, vinden dat de politiek hen in de steek laat. Niet alleen om het geweld aan te pakken, maar ook om te vermijden dat jongeren zich aansluiten bij drugsbendes. Ze pleiten onder meer voor meer sociaal werkers en meer leerkrachten. Vanop Cape Canaveral in Florida is een nieuwe ruimtetelescoop gelanceerd, de Nancy Grace Roman. Die zal vanaf begin volgend jaar beelden sturen. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
8: Op 1,5 miljoen kilometer van de aarde, dat is 4 keer verder dan de maan, zal ze minstens 5 jaar lang beelden maken van het universum. Met al die gegevens wil de wetenschap miljarden sterrenstelsels in kaart brengen. En zullen we ook naar planeten rond andere sterren speuren. Tot nu toe hebben we er iets meer dan 6000 ontdekt en de Nancy Grace Roman zal dit optrekken tot 100.000.
7: Die hele missie kost in totaal zowat 3,5 miljard euro. In Nepal en Tibet zijn al meer dan 800 doden geteld na de enorme vloedgolf van woensdag. Ruim 3000 mensen zijn nog altijd vermist, onder wie 3 Belgen, blijkt uit de nieuwe balans. Intussen worden de eerste slachtoffers daar ook begraven. De hulpdiensten blijven wel volop doorwerken. Gisteren haalden ze nog een vrouw van 97 levend van onder het puin. In ons voetbal is Sint-Truiden met 1-4 gaan winnen bij Antwerp. Dat verliest zo voor het eerst dit seizoen. En STVV pakt ook zijn eerste overwinning. Antwerp staat 8e, STVV staat 9e. En de Spanjaard Enric Mas heeft de 9e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. De eerste bergrit. Mas was in een sprint met 2 en aankomst bergop sterker dan de Brit Only. De Sloveen Roglic werd even later 3e. En ons landgenoot Jarno Wiedar knap 7e op een kleine halve minuut. Mas verstevigt zijn rode leiderstrui die hij gisteren overnam door de valpartij van Tadej Pogacar. Vanavond en vannacht zijn er eerst nog opklaringen, maar geleidelijk gaat het regenen vanaf de kust. Mogelijk is daar ook onweer bij, minima rond 15 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer en ook een stevige wind, maxima rond 20 graden. En dinsdag is het meestal droog bij opnieuw 20 graden.
6: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Zondag 20 september organiseert de Lions Club voor de tweede keer in Brasschaat een eendjesrace. Duizenden badeendjes racen op de vijver aan het boothuisje ten voordele van Villa Max VZW. En ook jij kan deelnemen. Adopteer jouw eendjes met een uniek nummer voor slechts €5 per stuk. Online of via een adoptiepunt. Op 20 september vanaf 3 uur 's middags vertrekken ze samen als zwemmend naar de overwinning. Komt jouw badeendje als een van de eerste over de streep, dan win je misschien een auto of een andere waardevolle prijs. Iedereen is welkom aan het boothuisje in het park van Brasschaat. Lees er alles over op eendjesrace.be in samenwerking met Radio Park.
1: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 14 en 16 september. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
2: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
3: Bezoek onze Brasschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
2: Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Mis het niet. De 38e Mariaburgse feesten. Vrijdag 25 september is er de gezellige quiz in dienstencentrum Antwerpia. En zondag 27 september is het feest rond de kerk van Mariaburg. Met rommelmarkt, optredens, kinderanimatie, lekker eten en drinken en veel meer. Kijk op mariaburgsefeesten.be met de steun van Radio Park.
6: Weet je wat het mooiste is aan huishoudhulp zijn? Die glimlach als je klaar bent. Bij Comfort Home zorgen ze ook voor jou. Je verdient meer dan gemiddeld en krijgt tot €8 maaltijdchecks per dag. Zin in een job waar je gewaardeerd wordt? Comfort Home. Solliciteer via comforthome.be.
7: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 8 uur.
8: Een goede avond. Er zijn 9 mensen opgepakt na de ramp met een veerboot voor de kust van Noord-Cyprus. Het gaat om de kapitein, de rest is bemanning, dat melden lokale media. Het onderzoek naar de oorzaak van de ramp loopt, zegt journaliste Tessa Rens.
9: Is dat nu voor verhoor, omdat men wil nagaan wat daar precies is gebeurd? Of zijn er nu ook wel echt indicaties dat ze slecht hebben gehandeld? Dat weten we nog niet. Alleszins waren er vandaag geen extreme weersomstandigheden die deze ramp puur op zichzelf kunnen verklaren.
8: Er zaten bijna 270 mensen aan boord van de ferry. Zeker 8 overleefden het niet. 17 mensen zijn nog altijd vermist. Op het Bethlehemplein in Sint-Gilles in Brussel hebben zo'n 500 mensen betoogd tegen drugsgeweld. Aanleiding is de reeks schietpartijen eerder deze week. De betogers, vooral inwoners, vinden dat de politiek hen in de steek laat. Niet alleen om het geweld aan te pakken, maar ook om te vermijden dat jongeren zich aansluiten bij drugsbendes. Ze pleiten onder meer voor meer sociaal werkers en ook meer leerkrachten. En in ons voetbal is Sint-Truiden met 1-4 gaan winnen bij Antwerp. Dat verliest zo voor het eerst dit seizoen. En STVV pakt zijn eerste overwinning. Antwerp staat 8e in de stand, Sint-Truiden 9e. Vanavond en vannacht regent het vanaf de kust, mogelijk met onweer, minima rond 15 graden. Morgen buien, mogelijk opnieuw onweer en ook een stevige wind bij 20 graden.
7: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: try it. Slide on all your nights like this.
1: Dit is Spark.

0: En deze medaillonneke, och manneke, dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de grunkplut. In dat horlogeke. Gezien begot nog niet wat duur het is. Dat mag ook weg.
1: Wel, omdat het goud zo hoog staat, is dat opgeteld 1600 euro.
2: Wat zei het hem?
0: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert den Expert. 03-226-93-93.
3: Een mooie tuin begint met een goed plan en een partner die je kan vertrouwen. Bij Green Quality begeleiden we je, van ontwerp tot aanleg of onderhoud. Met ervaring, vakmanschap en oog voor detail creëren we buitenruimtes waar je jarenlang van geniet. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
4: Dit is Park, met nu het nieuws en weer van 9 uur.
5: Goedenavond. Er zijn 9 mensen opgepakt na de ramp met een veerboot voor de kust van Noord-Cyprus. Het gaat om de kapitein, de rest is bemanning, dat melden lokale media. Het onderzoek naar de oorzaak van die ramp loopt nog, zegt journaliste Tessa Rens.
6: Is dat nu voor verhoor, omdat men wil nagaan wat daar precies is gebeurd? Of zijn er nu ook wel echt indicaties dat ze slecht hebben gehandeld? Dat weten we nog niet. Alleszins waren er vandaag geen extreme weersomstandigheden die deze ramp puur op zichzelf kunnen verklaren.
5: Er zaten bijna 270 mensen aan boord van die ferry. Zeker 8 overleefden het niet. 17 mensen zijn nog altijd vermist. In IJsdendorp in Limburg is afgelopen nacht geschoten naar een huis. De politie vond 4 kogelinslagen in een rolluik. Niemand raakte gewond, de dader is spoorloos. Het parket onderzoekt nog wat daar precies gebeurd is en waarom. Buurtbewoners vertellen dat ze hun auto hoorden stoppen en daarna enkele schoten hoorden. In ons voetbal heeft Union de Brusselse derby tegen Anderlecht gewonnen met 3-0. Union pakt zo 7 op 9 en staat 5e in de stand. Anderlecht verliest al voor de 2e keer dit seizoen en staat met 3 op 9 pas 11e. En onze Belgian Cats hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK basketbal gewonnen met 89-85 tegen Japan. Maar ze hadden wel verlengingen nodig. De Cats winnen zo 4 van hun 6 oefenmatchen en het WK begint volgende week vrijdag in Berlijn. Vanavond en vannacht regent het vanaf de kust, mogelijk met onweer, bij minima rond 15 graden. Morgen buien, mogelijk onweer en ook een stevige wind bij 20 graden.
4: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relax in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
1: Zeg, ChatGPT.
2: Ja?
1: Help, ik heb vanavond een date en ik dacht dat het gewoon koffie was, maar ja...
2: Nu lijkt het meer op dessert.
1: Laten we zeggen, ik wil voorbereid zijn en goed overkomen. Iets subtiel, sexy, maar niet kaboom seks, hè?
2: Dan is Dolce Donna jouw redding. Ze hebben lingerie die zegt, ik voel me gewoon onweerstaanbaar.
3: Dolce Donna, fashion en lingerie. Voor als het spannend wordt, maar jij relaxed blijft.
4: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
5: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 14 en 16 september. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
6: Vergeef me, heilige vader, want ik heb gezondigd.
7: Vertel, mijn zoon. Was het de drank?
6: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
7: Begrijpelijk. Bid 10 weesge groetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
8: Halleluja, de verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang en vloerbekleding.
9: Bekeer u voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
10: Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
11: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 10 uur.
12: Een goeie avond. De dodentol na de ferryramp voor de kust van Noord-Cyprus zal wellicht nog oplopen. De boot kapseisde met bijna 270 mensen aan boord. Minstens 8 overleefden dat niet. Naar 17 andere zoeken de reddingswerkers nog. En er is nog weinig hoop, zegt journaliste Tessa Rens.
13: Omdat de hulpdiensten vrezen dat op het moment van de ramp nog een aantal mensen in de boot waren. En die is intussen gezonken, ligt op de bodem van de zee op 514 meter diepte. Dat maakt het ook heel erg moeilijk voor de hulpdiensten om naar dat wrak te gaan en om daar te kijken of daar nog lichamen liggen.
12: Ondertussen wordt ook onderzocht wat er precies fout liep. Er zijn volgens lokale media 9 mensen opgepakt, de kapitein en zijn bemanning.
13: Is dat nu voor verhoor, omdat men wil nagaan wat daar precies is gebeurd? Of zijn er nu ook wel echt indicaties dat ze slecht hebben gehandeld? Dat weten we nog niet. Alleszins waren er vandaag geen extreme weersomstandigheden die deze ramp puur op zichzelf kunnen verklaren.
12: In IJsdendorp in Limburg is afgelopen nacht geschoten naar een huis. Volgens buurtbewoners nadat een auto stopte. De politie vond 4 kogelinslagen in een rolluik. Niemand raakte gewond en de dader is spoorloos. Het parket onderzoekt wat daar precies gebeurd is en waarom. In Niel in de provincie Antwerpen is vorige nacht een brandbom ontploft aan een huis. De voordeur liep schade op, maar er vielen geen gewonden. Politie en parket onderzoeken die zaak. In ons voetbal heeft Union de Brusselse derby tegen Anderlecht gewonnen met 3-0. Union pakt zo 7 op 9 en staat 5e in de stand. Je hoort Camille van der Perre van Union.
14: Eerst halen we een beetje gelijk opgaan.
11: Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Je zou het niet zeggen als je mijn atletisch lijf ziet, maar een mens wordt toch wat ouder. Dus heb ik een pensioensparen afgesloten bij de Leo van Victoria. Ik krijg wat terug van de belastingen en ik heb later een schone cent. Voilà, kan ik met de Leo nog een pint gaan drinken ook, zeg? Of twee?
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
2: Leuk, hè? Zo'n rolluik, automatische poort of zonnescherm. Maar wat als het fout gaat? PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in het herstellen van rolluiken. Alle soorten zonwering en garagepoorten. Ook van degenen die niet door ons geplaatst werden. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
3: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 11 uur.
4: Een goede avond. Het Amerikaanse leger heeft een Iraans eiland aangevallen in de buurt van de zeestraat van Hormuz, voor het eerst in weken. Volgens een Amerikaanse nieuwssite waren twee lanceerinstallaties het doelwit, omdat Iraanse troepen zich aan het klaarmaken waren om raketten met zeemijnen af te vuren. Volgens het Iraanse regime zijn bij die aanvallen doden en gewonden gevallen, zowel militairen als burgers. Zij dreigen al met vergeldingsaanvallen. In het ziekenhuis in Aalst ligt een man van 60 al 4 dagen in een coma nadat hij werd aangevallen door Aziatische hoornaars. Dat vertelt zijn neef van HLN. Het gebeurde donderdagavond in Ninove toen de man zijn pony ging voederen. Plots vielen tientallen hoornaars hem aan. Hij werd meerdere keren gestoken en kreeg daardoor een hartstilstand. De man moest gereanimeerd worden en belandde dus in een coma. En in ons voetbal heeft Union de Brusselse derby tegen Anderlecht gewonnen met 3-0. Union pakt zo 7 op 9 en staat 5e in de stand. Anderlecht verliest al voor de 2e keer dit seizoen en staat met 3 op 9 pas 11e. Speler Marco Cana.
5: Het is zuur om hier te verliezen, want 90% is niet genoeg tegen Union. We moeten letterlijk 100% brengen. Van minuut 1 tot minuut 95. Want anders gaat het niet lukken en dat hebben we vandaag niet kunnen brengen. Ik ben 100% zeker dat we ook beter kunnen doen.
4: Nog vanavond speelden Westerlo en Zulte Waregem 2-2 gelijk. Westerlo pakt zo zijn eerste punt. Zulte Waregem staat knap 4e met 8 op 12. Vannacht regen, mogelijk onweer en minima rond 15 graden. Morgen opklaringen, maar ook buien. Mogelijk opnieuw met onweer en het gaat ook harder waaien bij zo'n 20 graden.
3: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Amai, ma, een Yves Chacoche?
1: Ja, weet je nog die juwelen van de bommen? En wel, die heb ik verkocht.
0: Die ringetjes met die steentjes?
1: Juist. Nou ja, die ik al eens voor zo'n etalage van een opkoper gestom. Maar ik vertrouwde dat niet. Dan hoorde ik van Robert de expert. Die bezit uw juwelen en zei dan hoeveel dat ze waard zijn.
0: En wat kost dat?
1: Niks.
2: Oh, niks.
1: Echt niks? Maar altijd eerst bellen. Op de 03-226-93-93.
3: Mis het niet. De 38e Mariaburgse Feesten. Vrijdag 25 september is er de gezellige quiz in Dienstencentrum Antwerpia. En zondag 27 september is het feest rond de kerk van Mariaburg. Met rommelmarkt, optredens, kinderanimatie, lekker eten en drinken en veel meer. Kijk op mariaburgsefeesten.be met de steun van Radio Park.
4: Een tuin is een plek om van te genieten, zowel thuis als op je bedrijf. Kies daarom voor Green Quality. Van ontwerp en aanleg tot professioneel onderhoud. Eén ervaren team, één aanspreekpunt, één passie voor kwaliteit. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
5: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 14 en 16 september. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
6: Weet je wanneer een job echt goed zit? Als je elke ochtend met goesting vertrekt. Bij Comfort Home werk je dicht bij huis, verdien je meer dan elders en staan je kantoorcollega's altijd voor je klaar. Zin in een warme job? Comfort Home. Solliciteer vandaag via comforthome.be.
7: Op zondag 20 september organiseert de Lions Club voor de tweede keer in Brasschaat een eendjesrace. Duizenden badeendjes racen op de vijver aan het boothuisje ten voordele van Villa Max VZW. En ook jij kan deelnemen. Adopteer jouw eendjes met een uniek nummer voor slechts €5 per stuk. Online of via een adoptiepunt. Op 20 september vanaf 3:00 middags vertrekken ze samen al zwemmend naar de overwinning. Komt jouw badeendje als een van de eerste over de streep, dan win je misschien een auto of een andere waardevolle prijs. Iedereen is welkom aan het boothuisje in het park van Brasschaat. Lees er alles over op eendjesrace.be in samenwerking met Radio Park.
8: Dit is Park met nu het nieuws en weer van middernacht.
9: Een goede nacht. Het Amerikaanse leger heeft een Iraans eiland aangevallen in de buurt van de zeestraat van Hormuz, voor het eerst in weken. Volgens een Amerikaanse nieuwssite waren twee lanceerinstallaties het doelwit, omdat Iraanse troepen zich aan het klaarmaken waren om raketten met zeemijnen af te vuren. Volgens het Iraanse regime zijn bij die aanvallen doden en gewonden gevallen, zowel militairen als burgers. En ze dreigen nu al met vergeldingsaanvallen. In Gent is het onderzoek naar geweld tegen de politie tijdens de ontruiming van het rectoraat aan de universiteit in mei geseponeerd. Dat laat het parket weten. Pro-Palestijnse betogers bezetten het gebouw en toen de politie ingreep, liep het fout. Twee agenten raakten gewond. Maar volgens het parket zijn er te weinig bewijzen dat dat door de actievoerders kwam. Het onderzoek naar vandalisme en beschadigingen aan het rectoraat loopt wel nog. Bij die ontruiming pakte de politie 42 mensen op. De zowat 40 Duitse brandweermannen die dit weekend kwamen helpen in de Hoge Venen zijn weer naar huis vertrokken. Net als hun politiehelikopter die bluswater dropte. Dat laat de gouverneur van de provincie Luik weten. Afgelopen weekend flakkerde het vuur in de Hoge Venen weer op door de wind. Een speciaal Duits blusvoertuig blijft wel nog helpen, zeker tot en met dinsdag. En Hanne van de Winkel is meteen uitgeschakeld op de US Open tennis. Ze verloor in de eerste ronde van de Tsjechische Karolina Pliskova, de ex-nummer 1 van de wereld, in 3 sets. Van de Winkel stond nogthans 6-2 en 5-2 voor en had een matchbal, maar kon die niet afmaken. Waarop Pliskova de tweede set nog won met 7-5 en de derde en beslissende ook met 6-3. Vannacht regen, mogelijk onweer en minimaal rond 15 graden. Morgen opklaringen, maar ook buien, mogelijk opnieuw met onweer. Het gaat ook harder waaien dan bij zo'n 20 graden.
8: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

Misschien maakt dit nummer het verschil voor vandaag. We hebben oren naar jouw smaak. Dit is Park, de radio van bij ons.